0: Heart in Mind van Peter Thijs. Jouw eerste nummer, jouw debuut.
1: Ja.
0: Zolderkamertjesmuziek. En wat je uiteindelijk geveild en...
1: Ja, dat was in gedeeltes had ik dat bedacht. Ik had eerst een soort B-gedeelte. En later heb ik dat andere gedeelte erbij aan vast...
0: Gekoppeld.
1: Gekoppeld.
0: Ja. Je komt van het Metropoolorkest. Althans, heb je ook gespeeld. Met welke grootheden heb jij...
1: Ik speel nog steeds bij het Metropoolorkest.
0: Ja, maar ik bedoel, met welke grootheden heb je begeleid?
1: Nou, dat is een hele lijst. Maar,
0: noem maar zo'n grootheid. Herbie Hancock, dat weet ik wel.
1: Ja, Herbie Hancock. John Scofield, Pat Metheny, Bob Minster. El Giro. Jongen, ja. Komt daar even.
0: Ja, El Giro ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Heb je ook, je hebt hem ook zelf mogen begeleiden

0: in zijn band?
1: Nou, ik heb zijn laatste tour, dat was niet met zijn band, dat was de NDR Big Band. En dat was zijn laatste tour eigenlijk in Duitsland. Heb ik 10 concerten meegedaan.
0: En hoe is het dan om met zo'n grootheid op stap te gaan?
1: Ja, dat was een hele aimable man. Ja. Een hele goede performer, maar een verschrikkelijk goede zanger ook. Dat kon hij nog steeds heel erg goed. Maar een paar maanden na die tour is hij overleden. Hij was ook heel slecht ter been. Hij was echt ziekelijk. Maar het was in zijn performance niks van te merken.
0: Ja, triest allemaal, hè?
1: Ja. Nou goed. Ja, je kan het ook heel positief zien, ik bedoel.
0: Ja, ja. Ja, het leven gaat ook door, hè?
1: Ja.
0: En zeker het jazzleven, hoe zwaar het ook is. Ja. We gaan in de Stone luisteren van Earth, Wind and Fire. Waarom?
1: Ik vind dat te gekke muziek. Daar kan ik altijd, daar word ik altijd vrolijk van.
0: Je hebt niet op een hockeyclub gezeten?
1: Hoezo?
0: Nou, gewoon. Dat werd heel vaak gedraaid op hockeyclubs.
1: Is dat zo?
0: Ja, vind
1: nou,
0: ik wel. Dan,
1: ik heb nog nooit hockey gespeeld. Nee, nee. Ik ben echt een liefhebber van Earth, Wind & Fire. Gewoon omdat ik vind het religieuze muziek. Ik word hier... Het is echt goddelijk. Het is groove, sfeer, superzang en alles. Ik word er blij van.

0: Ja, tik, tik, tik, tik.
1: Ja, ga gelijk door, hè?
2: Gaat gelijk door, ja. De voetjes van de vloer was. Ja, precies. De handjes gaan omhoog.
1: De discobal.
2: Ja, ja. Nou ja, eigenlijk een soort hockeyfeest, hè?
1: Ja, dat zeg jij, hè?
2: Ik associeer het altijd met hockeyfeest. Ik kan er niks aan doen. Goed, een andere man, George Benson, die hoorde op een goed moment in zijn oor het nummer This Masquerado van Leon Russell. Die dacht ik van, weet je wat, daar ga ik eens even wat van maken. En 4 jaar later komt hij dus ook uit met het nummer. Het wordt een geweldige hit.
1: Ja,
2: en niet Leon Russell, niet? Hoe komt dat?
1: Nou ja, Benson, moet je maar luisteren hoe die doet.
2: Ja. Dus maar je bent wel een fan van Benson.
1: Ja, Benson was ook een soort. Dat was dan weer een ander. Dat ging in één keer rechtsaf. Toen dacht ik, wat is dit? Dit was dan jazz. Maar ik zat toen op klassiek conservatorium. Ik wou de muziek in, dus ik ging naar het conservatorium. Ik kon alleen maar klassiek doen. Terwijl ik wou altijd elektrisch spelen.
2: Ja, tuurlijk.
1: En onderhand, ik zat in het vijfde jaar, onderhand waren de lichte muziekconservatoria begonnen in het Westen, in het Wilde Westen, in Hilversum en in Den Haag. En dat waren jazzconservatoria. Dus ik dacht van, ik mocht nog 2 jaar doorstuderen, ik was geslaagd. Mm-hmm. En dan kon ik uitvoerend, muzikus heette dat, kon nog 2 jaar doorstuderen. Toen heb ik jazz gekozen. Toen ben ik naar Den Haag gegaan bij Peter Niewerf. En ik weet nog dat ik toelating deed en heb ik een stuk gespeeld. Dat was ook een cover van Benson. Dat was niet Masquerade, maar iets anders, weet niet meer. Affirmation, geloof ik, of zo. En toen zeiden ze daar, ja, dat is geen jazz. En toen, dat was voor mij een klap in mijn gezicht. Want, moet je maar luisteren, als dit geen jazz is, dat is natuurlijk heel erg blues. Maar ik vind het geweldig.

0: Heerlijk op deze zondagavond. Ja. George Benson.
1: Zeker, zeker.
0: En dan ga je weer denken van, oh, morgen weer werkdag. Oh. Maar dat ga je ook denken als je Aja hoort. Dat is ook zo lekker rustig.
1: Ja, heerlijke muziek allemaal. Steely Dan.
0: Met een hele mooie saxofoon. En wie bespeelt de saxofoon?
1: Wayne Shorter.
0: Precies. Nou, ik zou zeggen, zet de naald er maar in.

0: Ik zit even na te genieten van de drummer samen met Peter Thijs. Ja, ja. Steve Gadd.
1: Ja, beter kan niet.
0: Nee, ja, dat zei ik. Maar natuurlijk kan het altijd beter. Maar het is wel magistraal wat hij doet.
1: Marcel Schimschijber, die zei altijd... Het kan wel anders, maar het kan niet beter.
0: Oké, goed. Ja. Geldt het ook voor Highland Air van Lyle Mace?
1: Zeker, zeker. Ik ben een ontzettende fan van Pat Metheny.
0: Ja.
1: Ik heb niks van Metheny meegenomen. Maar ik heb wel Lyle Mace meegenomen. Omdat ik... Ik weet hoe belangrijk Lyle zijn sound en zijn spelen is geweest voor Metheny ook. Ja.
0: Een jazzpianist.
1: Ja. En heel eigenzinnig.
0: Net als natuurlijk Donald Fagen.
1: Ja, maar ik ken niemand die zo'n sfeer neer kan zetten als Lyle Mace. Ik bedoel, zo'n, ja, ik weet niet. Het is een soort, voor mij een soort muziek van de 21ste eeuw.
0: Highland Air. We gaan naar luisteren.

0: Het tweede uur is alweer bijna om, zeg ik. We zijn bijna klaar met deze uitzending. Wat gaat het hard?
1: Ja, het gaat ongelooflijk hard.
0: Peter Tienhuis, waar kunnen we jou nog zien de komende maanden?
1: De komende maanden bij het Metropolitan. Ja. Ik ben solist samen met Philippe Catherine, zelfs. Met Metropool Big Band.
0: De grote Belg.
1: Ja, ik voel me heel vereerd dat ik dat mag doen. En dat is, zijn vier concerten in Bimhuis, Lantaarn, Tivoli en in de Verkaderfabriek in Den Bosch.
0: Wanneer kom je in Tivoli?
1: Doe ik uit mijn hoofd dan.
0: Dan kom je namelijk in de concertagenda bij ons.
1: Oké, okay, ja. dan weet jij het misschien beter als ik.
0: Nou, dan gaan we het gewoon eens even rustig bekijken wanneer je dan optreedt met dat grote orkest.
1: Op de site van het Metropool kun je het allemaal vinden.
0: We gaan het uitzoeken. Peter Tienhuis, mag ik je danken?
1: Zeker.
0: En ergens in het najaar, deel 2.
1: Heel graag.
0: Precies.
1: Ik hou me aan.
0: En dan sluiten we af met The Harvest, Joe Zawinul. Peter Tienhuis, dankjewel. Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien, lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Dat was Magic Slim uit Chicago. Een hele goede blues gitarist uit Chicago, blueszanger, die al heel lang bezig is. Get Your Business Straight, Magic Slim en de Teardrops, zo heet zijn band. Leuk dat je luistert naar de Blues & Friends. Het is weer maandag op Eemland 1, www.eemland1.nl. Dan kun je overal op de wereld luisteren naar Eemland 1 natuurlijk. En vooral naar Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Een hele goede bluesband was dat uit Amerika. De Red Devils. Nou ja, niet uit Amerika. Nou, nu ga ik twijfelen. Wel uit Amerika. De Red Devils. En die zanger, mondharmonica-speler Lester Butler is jammer genoeg vroeg overleden, waardoor die band uit elkaar viel. Maar het was een hele goede band. Ze hebben één CD gemaakt, één opname. Een live album waarvan je dat nummer net hoorde. Devil Woman.

Wat was dat? 2007, begin 2000, dus alweer een tijdje geleden. Coco Montoya. Daarvoor hoorde je Buddy Guy. En er gaan wel eens wat dingetjes mis hier. Maar daar kan ik ook niks aan doen eigenlijk, die cd. Maar ik ga nog een nummer van hem draaien. Buddy Guy, van zijn comeback album uit 1990.

Early in the Morning. Dat was Buddy Guy van zijn comeback album uit 1990. Dat is alweer een hele tijd geleden natuurlijk. Maar ja, Buddy Guy, mijn grote held is dat in ieder geval. Met nog eentje, nog een grote held van mij. En dat is Eric Clapton. Die deed die laatste solo in ieder geval. Het is weer tijd voor wat rustigers van het album The Beautiful Bones. Dit is Kelly Hunt bij Blues & Friends op Eemland 1.

Peace in Pieces. Dat is Betty Fox hier bij Eemland 1 op Blues & Friends. Elke maandag tussen 9 uur en 11 uur. www.eemland1.nl. Ik ga verder met Tom Waits. Nog een van mijn helden. Hij speelde jazz, blues-achtige muziek in de jaren 70. Dat vind ik hele goede muziek. En in de jaren 80, eigenlijk de hele jaren 80, heeft hij heel veel platen uitgebracht die wat experimenteler waren. Of in ieder geval heel erg experimenteel waren. En in 1990, 95, bracht hij weer een blues-achtige cd uit. En daarna ging het weer meer de blueskant op. Tom Waits, een van mijn helden, die ik hier allemaal draai trouwens op Blues & Friends. Hier komt hij aan, Big in Japan.

0: Een mooi nummer van Albert Collins. En hij werd geholpen door gitarist Gary Moore. Was trouwens het laatste album wat Albert Collins maakte. Want kort daarna overleed hij aan een ziekte. Albert Collins. Dat was rond 1990. Tom Shedd is een artiest uit Florida, Amerika. En die is 2 keer zelfs hier in de studio geweest voor een optreden en interview. Ik heb zelf allemaal leuke dingen met hem meegemaakt. We hebben zelf ook samen opgetreden in een cafeetje ergens. En we zijn naar ergens uit het zuiden gereden, samen in de auto, naar een ander radio optreden wat hij gaf. En in ieder geval kortom, waren allemaal leuke dingen die ik met hem heb meegemaakt. Tom Shedd. Hier is hij op Blues & Friends met een nummer van zijn album. Een van zijn albums.
1: Davy blew a cornet

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De gitarist Laura Chavez was dat van zijn album My Voice. La Llorona, als ik het goed uitspreek in ieder geval. Dat was het eerste nummer van dit tweede uur Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur kun je luisteren op Eemland 1. En overal op de wereld op www.eemland1.nl.

0: Wij zijn
1: Robin van der Boer,
2: Roland Baak,
3: Dennis van der Boer,
0: Joost de Lange. Samen zijn wij de
4: Rock Blues Experience.
0: En luister vooral naar Blues and Friends.
5: Hier!

Michael Burks met zijn Love Disease. In 1973 was er in Chicago, de hoofdstad van de blues, een festival. Het beroemde Chicago Blues Festival. Toen speelde Jimmy Rogers daar. Jimmy Rogers, dat is een hele bekende bluesman. Een blueslegende die samen met Muddy Waters speelde. Hier is hij met zijn eigen band You're So Sweet op het Chicago Blues Festival 1973.

Your Sweet, dat was Jimmy Rogers. Die speelde in 1973 op het Chicago Blues Festival. Even een moderne bluesvrouw tussendoor. Kara Granger heet zij. Mama Said, van haar album That's How I Got to Memphis.

Mama Said van het album van Kara Granger. That's How I Got to Memphis. Kara Granger, een moderne bluesartieste, bluesgitariste, een hedendaags bluesgitariste. Verder met een oudere man die in ieder geval jong was toen hij dit nummer opnam. Een nummer van Robert Johnson, Come On In My Kitchen. Dat is Sam Mitchell, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

gelijknamige nummer van zijn cd. Big Bo was dat, Traveling Riverside. Een nummer van Robert Johnson. Big Bo, dat is een Nederlander. En binnenkort komt hij hier in de studio waarin hij gaat spelen. En ook nog een interview geeft, natuurlijk. Big Bo Brocken. Hij heeft een nieuwe band en die heet The Hokum Syndicate, Keep On Walking. Maar dit was Traveling Riverside van een oud album van hem, Big Bo. Nog een akoestisch nummer van een Amerikaanse zangeres, Donna Arula, Bang at the Door. Een nummer van Booker Whitespeel, Fixing to Die.

Ze speelden een nummer van Booker White, een oude bluesman uit de jaren 30. Dit was Donna Arula van haar laatste album Bang at the Door. En Mijntje en Tanja, deze draaide ik voor jullie. Leuk dat jullie luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Zoals elke maandag van 9 tot 11. Ook dit volgende nummer is voor jullie. Everything's Gonna Be Alright. Een hoopvol nummer voor de van alles en nog wat. Als je ergens mee zit, alles komt altijd weer goed.

Everything's Gonna Be Alright. Dat was Little Willie Anderson. En daarvoor hoorde je de Ian Seagal Band. Een Engelse bluesgitarist en zanger. Met zijn nummer Sugar Rush. En Mijntje en Tanja, die draaide ik voor jullie. Ik hoop dat je het mooi vond. Ik ga verder met Crane Duffy, een vrouw. En van haar album The Dirty Woman Blues.

Yes, I am. Dat was Green Duffy hier bij Blues of Friends op Eemland 1. Eddie Clearwater, die heb ik een keertje zien optreden. Heeft een grote indruk gemaakt. Eddie Clearwater, een bluesman uit Chicago. Hij speelde op het Chicago Blues Festival in Amsterdam, in de Meervaart, waar ik vroeger vaak naartoe ging. Hij kwam op met een Indiana Toys en bijnaam is ook The Chief. Eddie Clearwater, The Chief. Dan kwam hij op in een hele grote man met een Indiana Toy met allemaal veren. Echt tot aan de grond, dus over zijn hele rug naar beneden. En het eerste nummer of zo, dan deed hij een soort indianendans. En later begon dan het grote bluesconcert. Eddie Clearwater. Blijf luisteren naar Blues and Friends. Eerst Eddie Clearwater, daarna verder met CeCe James.

like the way you walk. I like the way you talk.

Je hoorde net CC James. En dat was alweer de laatste artiest van Blues & Friends. Het is weer bijna tijd. Dit instrumentale nummer draai ik vaak als laatste. En dat is Santana. Leuk dat je luisterde. Blues & Friends op Eemland 1. Luister volgende week ook weer, net elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur live. Tot volgende week en leuk dat je luisterde.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking naar kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren.